En hier in gedanken dan met je, wist u dat? Wist u dat, dat u van ongeveer van 15 bij 20 mol plinken des met de uur en 1 minuut? Dat zijn van ongeveer 28.800 mol en 1 dag. Niet vernuft dat mij om zo bestaande uren mooi zijn, en mij van te sluipen.

Opendag se morgens rand het eerste ne sin papa. Papa, papa, kon ik een euro hebben? Dan wat brukst du een euro kanol? Ja, papa, du weißt ja, op een zondag voor ons bij ons in je mende zomle geld voor een missen nu. Wenn du met die 10 jaar schoft, voor dem wel ik dat. Die zal die 10 jaar ook zijn wat er verzeugen. Jo, Kanol, dat is schön, dat du dir zo überleicht hast. Aber dat geld sollst du dir verdoen ja. Dan wirst du dat met veel geratere vrede ook geven tenen. Opa, papa, wo kan zo'n kleine jong als het arbeiden? O, Kanol, het heb voor deine arbeid. Sitzt du ans Esel, du op een weerstone? Die heeft zo'n darst. Die moet einmal een woede gebracht. Dem drin ziehe Lute, dem noch ein paar andere Welt gebracht, wo mehr groß ist, und dann kostet sie von mir auch ein Euro drehen. Jo, das will er jieren dürfen.

En hier in gedanken dan met je, wist u dat? Wist u dat, dat u van ongeveer van 15 bij 20 mol plinken des met de uur en 1 minuut? Dat zijn van ongeveer 28.800 mol en 1 dag. Niet vernuft dat mij om zo bestaande uren mooi zijn, en mij van te sluipen.